0: Alexander Papoets. Ja. Kassa zoek uit onder Dr. Paul Josef Sinstreo. Jij, ja, Hendrik, hoor.
1: Yes.
0: Alle toos in Magami.
1: Alle toos in Magami. Medikut imma kukkussun nesiuslu. Nesiu toos in Magami. Alle tani. Alle toos in Magami.
0: Ja, bisho.
1: Tava alle toos in Magami. Apa. Alle toos in Magami. Nu doa akasluusam alle toos in Magami. Maar dan niet zo'n preview. Ik zag al het wat daar.
0: Oh, dat is zo. Poesimik pisakarami.
1: Ah, ik doe maar.
0: Het zet toemik pisakarami. Ja, ja. Is het?
1: Ja. Wanga. Toepis zoet het.
0: Toepis zoet het.
1: Daar zie ik ook op.
0: Toepis zoet het. Dus wanga. Sani kasimut. Dan to be sutiga, to be lunga. Ja. Da apama to be sutit, sua. Sutipio.
1: Wat ik met de kostar exhaust. Tupper, ik koopt het dan to be doen sinisat, to be suti. Een singletje bij jou.
0: Ah, jongen. Ah, yes. Pisokikami.
1: Pisokikami. Het is nu niet op. Precies, en precies, dat is mijn raket ook.
0: Precies, Arsalud.
1: Ja.
0: Da Arsara. Zo maka. Golfib. Imaginit. Proteinissip. Arsara. Proteinissim Arsara.
1: Zo.
0: Ab. Ja. Kies je nou een
1: grap? Ab. Het is hem niet pitong uit. U dat je maat zijn is aan het. Ab. Arsamer. Ab. Arsara.
0: Zo. Geert Christensen. Doe je ook je poets. Adon jou ook.
1: Oeslumi.
0: Dag en naam.

0: Alexander Papadiouaka had op paar dus op de dag gaat Isigadowitz.
1: Ja.
0: Yes, Inrik.
1: Ja. Ze baat je pet aan Ila Aad, dan nu is het daar Ila Aad, goed. Ketua is het aan papapatoge zorg. Dat is niet 12.00, 15.00 toen aan.
0: Ah, pop-op, net in de zuur ook.
1: Pop-op, in maat aan mam te zagen in de koe. Wanneer nou ook, kom je eraf, ik. Sommers zo, ik doe een aangesloot, zou je wat aan pop-op. Ik me doe niet pop-op. Ik kan dat mama doen dan niet goed. Zoals iedere aard, ik kan niet. Pop-op, er is als een inusim. Ik me doe niet. Nu ik zin daar, ik doe een pop-op, er is aard, op app, er is aard, als het iets aard. Daar met het. Ik doe een pop-op.
0: Maar niet tussen me. Als ik kon er ook zo maar zien aan te kunnen zeggen dat punt aan wat
1: kan niet toch aan te maken
0: zo op die maar je zegt die zou je dat dan zo betaald
1: want pisus zak pop op de sabo ketoe zit het aan lokale kunstner daar met designer creatief noeming aan als een go zak kom maar je zat dus zelf maar dan mag het wel
0: nog ja. Jäiä. Kädet tokilaattelu. Anna se amiesin. Tuuk.
1: Tukattaa jaa.
0: Täkennä.